0: de Ramstoel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. This is

0: now, right here on Jam FM.
1: Jam FM.
2: This cut is fresh.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses, ondanks een verlies, de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saxen. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saxen zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekendgemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsje en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. This is

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Thank you.

Always a better song waiting for you this summer. Yes,

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
6: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
7: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Een gemiddeld huishouden is volgens toezichthouder ACM volgend jaar €89 meer kwijt dan vorig jaar aan het beheer van het energienet. Daarbovenop komt de eventuele stijging van gas en elektra zelf. De kosten voor de verbouwing van het stroomnet stijgen van €6 miljard in 2023 naar €16 miljard in 2028. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest, 23%. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. De kosten stijgen met zo'n 6%. Ook hogere lonen, een hogere rente, langere wachttijden in havens en het omrijden vanwege afgesloten bruggen helpt niet mee voor de marges. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het Dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Bibliotheekleden in Haarlemmermeer blijven stabiel en Amsterdamse tramremise opent deuren voor publiek. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Het aantal inwoners van Haarlemmermeer dat lid is van de bibliotheek blijft vrijwel stabiel. Bijna 1 op de 5 inwoners had vorig jaar een bibliotheekpas. Onder jongeren tot 18 jaar groeide het aantal leden sinds 2021 met ruim 5%. Bij volwassenen was juist sprake van een lichte daling. Landelijk nam het aantal bibliotheekleden met 3% toe. Wie altijd al eens achter de schermen van de Amsterdamse tram wilde kijken, kan zaterdag 19 september terecht bij de Remise Havenstraat. Het gemeentelijk vervoerbedrijf opent tijdens de raildagen de deuren van de oudste en grootste tramremise in Amsterdam. Bezoekers kunnen trams bekijken, meerijden met de museumtram en deelnemen aan verschillende activiteiten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
11: This is Jam Hot. This is Jam
12: Hot. Wij zijn Jam FM.
8: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Deel van Duivendrecht omgedoopt en nieuwe recordsport in Amstelveen. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel maakte bekend dat er een administratieve wijziging is ingevoerd in ons gebied. Sinds maandag 7 september heet een deel van Duivendrecht officieel Amstelvoorde met woonplaatscode 3579. Het is puur administratief. Bewoners kunnen hier geen bezwaar tegen maken volgens de algemene wet bestuursrecht. Voor de meeste mensen zal het in de dagelijkse praktijk weinig veranderen, maar post en adressen moeten vanaf nu deze nieuwe naam gebruiken. En voor wie iets anders wil dan de traditionele recordsporten is er een nieuwe sporttrend in Amstelveen. Bij sportcentrum VU kun je sinds 1 september terecht voor pickleball. Dat is een combinatie van tennis, badminton en tafeltennis. Elke dinsdagavond tussen 6:30 en 8:30 wordt er onder deskundige begeleiding gespeeld op 6 velden. De populariteit van deze nieuwe recordsport groeit op dit moment snel in Nederland. Kijk voor meer informatie op sportcentrumvu.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
1: Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. En er wordt een Nationaal Centrum voor Natuurbrandbeheersing opgericht. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De auto reed na de aanrijding door. De politie riep de bestuurder op om zich te melden. Dat heeft een 21-jarige man uit Haarlem nu gedaan. Evenals zijn bijrijder, een 22-jarige man. De auto is in beslag genomen. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken, maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 PM aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Een dag eerder moest hij ook door een duikploeg uit het water worden gered. De man was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat met een crisisteam van de GGZ in overleg om te voorkomen dat hij opnieuw het water ingaat, zo meldt AT5. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
3: Statiegeld Retourshop geopend aan Osdorpplein. En nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten in de Kwakel. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Aan het Osdorpplein in Amsterdam is een nieuwe statiegeld Retourshop van Droppie geopend. Bezoekers kunnen er statiegeldverpakkingen inleveren en ook textiel, kleine apparaten en men kan er zelfs plastic recyclen. Het is de tweede gezamenlijke vestiging van Droppie en Statiegeld Nederland in Amsterdam. Met de bulkmachine kunnen zelfs meer dan 100 verpakkingen tegelijk worden verwerkt. De shop is dagelijks open van 8 tot 8. Het definitieve plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dwarsweg 18 in de Kwakel is gepresenteerd. Er komen appartementen voor ongeveer 200 arbeidsmigranten, verdeeld over gebouwen van maximaal 3 verdiepingen. Dinsdag 29 september kunnen omwonenden het ontwerp bekijken en vragen stellen. De bijeenkomst is van 17:30 tot 19:30 in Gasterij De Kwakel. Tot zover, meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 9:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstelveen beleeft cultuur en bekerderby tussen CTO 70 en SVO. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 18 tot en met 26 september staat Amstelveen in het teken van cultuur. Tijdens Amstelveen beleefd ontdek je creativiteit van eigen bodem. Er zijn activiteiten variërend van DJ en breakdance tot gitaar, acteren, singer-songwriter en animatie. Ook vindt Cultuurkabaal plaats. Het platform voor kunsten nodigt iedereen uit om te komen kijken en mee te doen. Je kunt er 2 weken lang genieten van kunst, cultuur en creativiteit. Voor de laatste programma-informatie kun je steeds terecht op mijnamstelveen.nl. Afgelopen zaterdag troffen de standaardteams van CTO 70 en SV Ouderkerk elkaar voor een heuse bekerderby op het veld van de Duivendrechters. Na 90 intensieve minuten stond er 1-3 op het bord in het voordeel van het bezoekende SVO. Omdat Marken SV 1 met 16-0 won van OSV 1, kan de stand in de pool worden opgemaakt. Marken leidt met 9 punten uit 3 gespeelde wedstrijden. SVO wordt tweede met 6 punten en CTO derde met 3. OSV eindigt als 4e met 0 uit 3. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je zelf deze september op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de film The Dog Stars. Een film waarvan ik niet helemaal de vinger op de zere plek kreeg, maar gebaseerd is op het gelijknamige boek van Peter Heller uit 2012 en geregisseerd werd door de alweer 88-jarige regisseur Ridley Scott. En die kennen we allemaal nog van de bioscoophits Blade Runner uit 1982 en Alien uit 1979. Ja, die jaartallen hoor je goed. The Dog Stars is een verhaal dat voor The Walking Dead en de coronapandemie werd geschreven en zich rond 2035 afspeelt. Door een enorme wereldwijde griepepidemie is het overgrote deel van de Amerikaanse bevolking dood. Alleen de mensen die in de natuur hun leven hebben voortgezet lijken te overleven. In de film volgen we de voormalige monteur Hick, die ook zijn zwangere vrouw aan de epidemie is kwijtgeraakt en op zoek moet naar voedsel en brandstof, maar uiteraard ook andere overlevenden tegenkomt die niet allemaal even vriendelijk blijken te zijn. The Dog Stars werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is een wat luchtigere film met de titel Spa Weekend. Een film van de regisseur van The Handover en Bad Moms en die een beetje te vergelijken is met de hitserie Sex and the City die tussen 1998 en 2004 bestond. De film gaat over vier jeugdvriendinnen, Jane, Sophie, Coco en Mel, die besluiten om zich eens lekker in de watten te laten leggen tijdens een spa-weekend. Maar het ontspannen vrouwenuitje ontspoort natuurlijk al snel als de vrouwen elkaar steeds verder ophitsen en wegzwijmelen van de yogadocent en de verschillende massages. Spa Weekend is net als de Dog Stars, een film die ons waarschijnlijk niet lang bij zal blijven, maar als niemand dalletje best aardig uit de verf komt. Spa Weekend werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week een survival film in de Dog Stars of een survival voor de bioscoopbezoeker in Spa Weekend. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je natuurlijk graag hier snel weer terug bij je nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM. Spinderella cut it up.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. Saoedi-Arabië sloot de oliepijplijn zaterdag af na een aanval met drones. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij erkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het kabinet gaat de komende jaren ruim €17 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Internationale belangstelling voor Dam tot Damloop en Ziekenhuis Amsteland organiseert avond over hartfalen. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De Dam tot Damloop trekt volgende week opnieuw deelnemers van over de hele wereld. Zo komen lopers speciaal vanuit Qatar en de Verenigde Staten naar het evenement. Voor veel deelnemers zijn vooral de sfeer, muziek en aanmoedigingen langs het parcours belangrijke redenen om mee te doen. De loop over 16 kilometer eindigt in Zaandam. Ziekenhuis Amsteland houdt dinsdag 6 oktober een informatieavond over hartfalen. Patiënten en hun naasten krijgen uitleg over behandelingen en begeleiding. Ook komen hartrevalidatie, de samenwerking tussen hart en nieren en palliatieve zorg aan bod. De bijeenkomst begint om 6:30 in Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtse radicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen. Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Open monumentendagen openen normaal gesloten deuren. En WMO-uitgaven Amstelveen weer hoger dan begroting. Mijn naam is Hans Krabbendam. Afgelopen weekend stonden de poorten van veel monumenten in onze regio open in het kader van de Open Monumentendagen. In Duivendrecht en Ouderkerk konden geïnteresseerden bijzondere locaties bezoeken met rondleidingen en historische verhalen. Ook Fort Kudelstaart opende haar deuren, waar vrijwilliger Jan van Veen vertelde over de stelling van Amsterdam en de toekomstplannen voor het fort. De Open Monumentendagen zijn het moment om eens binnen te kunnen kijken op plekken die normaal gesloten blijven voor publiek. De gemeente Amstelveen geeft voor het derde jaar op rij meer uit aan de WMO dan begroot. Dat blijkt uit cijfers van het AD. Het gaat om ondersteuning zoals rolstoelen, hulp in huis of trapliften. Ruim 5300 inwoners maken gebruik van deze voorzieningen. De extra uitgaven zorgen voor discussie in de gemeenteraad over de begrotingsdiscipline. De kosten kwamen afgelopen jaar uit op bijna 34 miljoen euro, terwijl de gemeente ruim 32 miljoen had begroot. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: always a better song waiting for you this summer. This is Jam.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
10: Het topoverleg van vandaag tussen Iran en enkele golfstaten over de crisis rond de straat van Hormuz is uitgesteld. Iran bevestigt dat de landen verzocht hebben om het overleg voorlopig niet door te laten gaan. Oman spreekt als reden over het belang van consensus. Het zou de eerste keer zijn geweest dat ze met elkaar overleggen sinds de Amerikaans-Israëlische aanval in februari. Iran heeft sindsdien regelmatig Amerikaanse doelen in de golfstaten bestookt. Er worden nog altijd 129 mensen vermist na het omslaan van de veerboot bij Indonesië. Er zijn tot nu toe 6 dodelijke slachtoffers geborgen. Er waren 243 mensen aan boord van het schip dat gisteren bij slecht weer kapseisde bij de overtocht van Surabaya op Java naar Borneo. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind. Daardoor kunnen nog geen duikers worden ingezet. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtse radicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij herkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Bibliotheekleden in Haarlemmermeer blijven stabiel en Amsterdamse tramremise opent deuren voor publiek. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Het aantal inwoners van Haarlemmermeer dat lid is van de bibliotheek blijft vrijwel stabiel. Bijna 1 op de 5 inwoners had vorig jaar een bibliotheekpas. Onder jongeren tot 18 jaar groeide het aantal leden sinds 2021 met ruim 5%. Bij volwassenen was juist sprake van een lichte daling. Landelijk nam het aantal bibliotheekleden met 3% toe. Wie altijd al eens achter de schermen van de Amsterdamse tram wilde kijken, kan zaterdag 19 september terecht bij de Remise Havenstraat. Het gemeentelijk vervoerbedrijf opent tijdens de raildagen de deuren van de oudste en grootste tramremise in Amsterdam. Bezoekers kunnen trams bekijken, meerijden met de museumtram en deelnemen aan verschillende activiteiten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
12: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
13: Wij zijn Jam FM.
14: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
15: This is the jamming summer.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het topoverleg van vandaag tussen Iran en enkele golfstaten over de crisis rond de straat van Hormuz is uitgesteld. Oman spreekt als reden over het belang van consensus. Er worden nog altijd 129 mensen vermist na het omslaan van de veerboot bij Indonesië. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Deel van Duivendrecht omgedoopt en nieuwe recordsport in Amstelveen. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel maakte bekend dat er een administratieve wijziging is ingevoerd in ons gebied. Sinds maandag 7 september heet een deel van Duivendrecht officieel Amstelvoorde met woonplaatscode 3579. Het is puur administratief. Bewoners kunnen hier geen bezwaar tegen maken volgens de algemene wet bestuursrecht. Voor de meeste mensen zal het in de dagelijkse praktijk weinig veranderen, maar post en adressen moeten vanaf nu deze nieuwe naam gebruiken. En voor wie iets anders wil dan de traditionele racketsporten is er een nieuwe sporttrend in Amstelveen. Bij Sportcentrum VU kun je sinds 1 september terecht voor pickleball. Dat is een combinatie van tennis, badminton en tafeltennis. Elke dinsdagavond tussen 6:30 en 8:30 wordt er onder deskundige begeleiding gespeeld op 6 velden. De populariteit van deze nieuwe racketsport groeit op dit moment snel in Nederland. Kijk voor meer informatie op sportcentrumvu.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: tips of my fingers, I'm feeling good.
1: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
2: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Jam.
1: Always on Jam. 104.9.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
9: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
12: Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Ook een verkeerslicht bij de overgang is uit de grond gerukt. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Eerder werd bekend dat een gezelschap van Europese diplomaten met de voormalige Britse premier Boris Johnson een kwartier voor de aanval kon worden geëvacueerd. De drone raakte uiteindelijk een stilstaande trein waaruit er ruim 200 passagiers gevlucht waren. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Een onbevoegde partij heeft het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie gebruikt voor frauduleuze informatieverzoeken. Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio is gebleken dat de bank daarbij gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen heeft gegeven. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het verkopen van nieuwe onbemande luchtvaartuigen werd eerder al verboden, maar eigenaren mochten hun oude toestel nog wel houden. Nu moeten ze ze wegdoen of naar een locatie buiten de stad sturen. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
0: Statiegeld Retourshop geopend aan Osdorpplein. Een nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten in de Kwakel. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Aan het Osdorpplein in Amsterdam is een nieuwe Statiegeld Retourshop van Droppie geopend. Bezoekers kunnen er statiegeldverpakkingen inleveren en ook textiel, kleine apparaten en men kan er zelfs plastic recyclen. Het is de tweede gezamenlijke vestiging van Droppie en Statiegeld Nederland in Amsterdam. Met de bulkmachine kunnen zelfs meer dan 100 verpakkingen tegelijk worden verwerkt. De shop is dagelijks open van 8 tot 8. Het definitieve plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dwarsweg 18 in de Kwakel is gepresenteerd. Er komen appartementen voor ongeveer 200 arbeidsmigranten, verdeeld over gebouwen van maximaal 3 verdiepingen. Dinsdag 29 september kunnen omwonenden het ontwerp bekijken en vragen stellen. De bijeenkomst is van 4:30 tot 7:30 in Gasterij de Kwakel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuws van half 1.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstelveen beleeft cultuur en bekerderby tussen CTO 70 en SVO. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 18 tot en met 26 september staat Amstelveen in het teken van cultuur. Tijdens Amstelveen beleefd ontdek je creativiteit van eigen bodem. Er zijn activiteiten variërend van DJ en breakdance tot gitaar, acteren, singer-songwriter en animatie. Ook vindt Cultuurkabaal plaats. Het platform voor kunsten nodigt iedereen uit om te komen kijken en mee te doen. Je kunt er 2 weken lang genieten van kunst, cultuur en creativiteit. Voor de laatste programma-informatie kun je steeds terecht op mijnamstelveen.nl. Afgelopen zaterdag troffen de standaardteams van CTO 70 en SV Ouderkerk elkaar voor een heuse bekerderby op het veld van de Duivendrechters. Na 90 intensieve minuten stond er 1-3 op het bord in het voordeel van het bezoekende SVO. Omdat Marken SV 1 met 16-0 won van OSV 1, kan de stand in de pool worden opgemaakt. Marken leidt met 9 punten uit 3 gespeelde wedstrijden. SVO wordt tweede met 6 punten en CTO derde met 3. OSV eindigt als 4e met 0 uit 3. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Er moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Internationale belangstelling voor Dam tot Damloop en Ziekenhuis Amsteland organiseert avond over hartfalen. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De Dam tot Damloop trekt volgende week opnieuw deelnemers van over de hele wereld. Zo komen lopers speciaal vanuit Qatar en de Verenigde Staten naar het evenement. Voor veel deelnemers zijn vooral de sfeer, muziek en aanmoedigingen langs het parcours belangrijke redenen om mee te doen. De loop over 16 kilometer eindigt in Zaandam. Ziekenhuis Amsteland houdt dinsdag 6 oktober een informatieavond over hartfalen. Patiënten en hun naasten krijgen uitleg over behandelingen en begeleiding. Ook komen hartrevalidatie, de samenwerking tussen hart en nieren en palliatieve zorg aan bod. De bijeenkomst begint om 6:30 in Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5:00 vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Bij het Griekse eiland Kavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. 25 mensen worden nog vermist. En twee Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Open monumentendagen openen normaal gesloten deuren en WMO-uitgaven Amstelveen weer hoger dan begroting. Mijn naam is Hans Krabbendam. Afgelopen weekend stonden de poorten van veel monumenten in onze regio open in het kader van de Open Monumentendagen. In Duivendrecht en Ouderkerk konden geïnteresseerden bijzondere locaties bezoeken met rondleidingen en historische verhalen. Ook Fort Kudelstaart opende haar deuren, waar vrijwilliger Jan van Veen vertelde over de stelling van Amsterdam en de toekomstplannen voor het fort. De Open Monumentendagen zijn het moment om eens binnen te kunnen kijken op plekken die normaal gesloten blijven voor publiek. De gemeente Amstelveen geeft voor het 3e jaar op rij meer uit aan de WMO dan begroot. Dat blijkt uit cijfers van het AD. Het gaat om ondersteuning zoals rolstoelen, hulp in huis of trapliften. Ruim 5300 inwoners maken gebruik van deze voorzieningen. De extra uitgaven zorgen voor discussie in de gemeenteraad over de begrotingsdiscipline. De kosten kwamen afgelopen jaar uit op bijna 34 miljoen euro, terwijl de gemeente ruim 32 miljoen had begroot. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En leuk dat je weer bent afgestemd hier op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Van Oudekerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week met de misdaadthriller By Any Means, ofwel vertaald Op Elke Mogelijke Manier. We schrijven de 60 jaren van de Ku Klux Klan en Amerikaanse burgerrechten-issues. De jonge FBI-agent Wayne wordt naar Mississippi gestuurd om daar een reeks brute moorden en burgerrechtenactiviteiten te gaan onderzoeken. Om dichter op de bron van de moorden te komen, wordt hij gedwongen samen te werken en undercover te gaan met de beruchte maffia-huurmoordenaar Greg, die bruut geweld op geen enkele manier schuwt. Maar als Wayne dichter bij de bron van het geweld komt, door zelf ook onderdeel te zijn van de dodelijke klopjacht, vervaagt de grens tussen gerechtigheid en wraak meer en meer. De misdaadthriller By Any Means werd gebaseerd op een waargebeurd verhaal en werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik deze week voor je mocht bekijken speelt zich ook in het verleden af en is getiteld The Death of Robin Hood. De film heeft niet direct te maken met de nobele held die stal van de rijken en gaf van de armen, maar in de film zien we een gewelddadige, teruggetrokken Robin Hood die terugkijkt op zijn leven vol moord en geweld. Als hij onverwacht bezoek krijgt van zijn vroegere partner in plunderingen en moord Little John, besluiten ze nog eenmaal op pad te gaan. Maar Robin raakt gewond en belandt in een afgelegen klooster op een heuvel, waar hij eindelijk de rust en stilte ervaart en terug kan kijken op zijn vroegere leven. The Death of Robin Hood is mooi gefilmd en heeft een bijzondere sfeer op een prachtige locatie. De film is nu te zien in de bioscoop en werd ook gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week twee gewelddadige films in By Any Means en The Death of Robin Hood. Als jij een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
0: Jam FM, always smooth and funky. This is the

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. NL.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft.
10: En twee Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense Orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Bibliotheekleden in Haarlemmermeer blijven stabiel en Amsterdamse tramremise opent deuren voor publiek. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Het aantal inwoners van Haarlemmermeer dat lid is van de bibliotheek blijft vrijwel stabiel. Bijna 1 op de 5 inwoners had vorig jaar een bibliotheekpas. Onder jongeren tot 18 jaar groeide het aantal leden sinds 2021 met ruim 5%. Bij volwassenen was juist sprake van een lichte daling. Landelijk nam het aantal bibliotheekleden met 3% toe. Wie altijd al eens achter de schermen van de Amsterdamse tram wilde kijken, kan zaterdag 19 september terecht bij de Remise Havenstraat. Het gemeentelijk vervoerbedrijf opent tijdens de raildagen de deuren van de oudste en grootste tramremise in Amsterdam. Bezoekers kunnen trams bekijken, meerijden met de museumtram en deelnemen aan verschillende activiteiten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. En twee Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Deel van Duivendrecht omgedoopt en nieuwe recordsport in Amstelveen. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel maakte bekend dat er een administratieve wijziging is ingevoerd in ons gebied. Sinds maandag 7 september heet een deel van Duivendrecht officieel Amstelvoorde met woonplaatscode 3579. Het is puur administratief. Bewoners kunnen hier geen bezwaar tegen maken volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. Voor de meeste mensen zal het in de dagelijkse praktijk weinig veranderen, maar post en adressen moeten vanaf nu deze nieuwe naam gebruiken. En voor wie iets anders wil dan de traditionele racketsporten is er een nieuwe sporttrend in Amstelveen. Bij sportcentrum VU kun je sinds 1 september terecht voor pickleball. Dat is een combinatie van tennis, badminton en tafeltennis. Elke dinsdagavond tussen 6:30 en 8:30 wordt er onder deskundige begeleiding gespeeld op 6 velden. De populariteit van deze nieuwe racketsport groeit op dit moment snel in Nederland. Kijk voor meer informatie op sportcentrumvu.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. 2 minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Statiegeld Retourshop geopend aan Osdorpplein. Een nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten in de Kwakel. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Aan het Osdorpplein in Amsterdam is een nieuwe statiegeld retourshop van Droppie geopend. Bezoekers kunnen er statiegeldverpakkingen inleveren en ook textiel, kleine apparaten en men kan er zelfs plastic recyclen. Het is de tweede gezamenlijke vestiging van Droppie en Statiegeld Nederland in Amsterdam. Met de bulkmachine kunnen zelfs meer dan 100 verpakkingen tegelijk worden verwerkt. De shop is dagelijks open van 8 tot 8. Het definitieve plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dwarsweg 18 in de Kwakel is gepresenteerd. Er komen appartementen voor ongeveer 200 arbeidsmigranten, verdeeld over gebouwen van maximaal 3 verdiepingen. Dinsdag 29 september kunnen omwonenden het ontwerp bekijken en vragen stellen. De bijeenkomst is van 5:30 tot 7:30 in Gasterij de Kwakel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie West-Kaap. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstelveen beleeft cultuur en bekerderby tussen CTO 70 en SVO. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 18 tot en met 26 september staat Amstelveen in het teken van cultuur. Tijdens Amstelveen beleeft ontdek je creativiteit van eigen bodem. Er zijn activiteiten variërend van DJ en breakdance tot gitaar, acteren, singer-songwriter en animatie. Ook vindt Cultuurkabaal plaats. Het platform voor kunsten nodigt iedereen uit om te komen kijken en mee te doen. Je kunt er 2 weken lang genieten van kunst, cultuur en creativiteit. Voor de laatste programma-informatie kun je steeds terecht op mijnamstelveen.nl. Afgelopen zaterdag troffen de standaardteams van CTO 70 en SV Ouderkerk elkaar voor een heuse bekerderby op het veld van de Duivendrechters. Na 90 intensieve minuten stond er 1-3 op het bord in het voordeel van het bezoekende SVO. Omdat Marken SV 1 met 16-0 won van OSV 1, kan de stand in de pool worden opgemaakt. Marken leidt met 9 punten uit 3 gespeelde wedstrijden. SVO wordt tweede met 6 punten en CTO derde met 3. OSV eindigt als 4e met 0 uit 3. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erica Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Feel the summer energy.
1: The magic of Jam FM.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
8: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
9: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten.
0: Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Internationale belangstelling voor dam-tot-damloop en Ziekenhuis Amsteland organiseert avond over hartfalen. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De dam-tot-damloop trekt volgende week opnieuw deelnemers van over de hele wereld. Zo komen lopers speciaal vanuit Qatar en de Verenigde Staten naar het evenement. Voor veel deelnemers zijn vooral de sfeer, muziek en aanmoedigingen langs het parcours belangrijke redenen om mee te doen. De loop over 16 kilometer eindigt in Zaandam. Ziekenhuis Amsteland houdt dinsdag 6 oktober een informatieavond over hartfalen. Patiënten en hun naasten krijgen uitleg over behandelingen en begeleiding. Ook komen hartrevalidatie, de samenwerking tussen hart en nieren en palliatieve zorg aan bod. De bijeenkomst begint om 6:30 in Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuws van half vijf.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Open monumentendagen openen normaal gesloten deuren en WMO-uitgaven Amstelveen weer hoger dan begroting. Mijn naam is Hans Krabbendam. Afgelopen weekend stonden de poorten van veel monumenten in onze regio open in het kader van de Open Monumentendagen. In Duivendrecht en Ouderkerk konden geïnteresseerden bijzondere locaties bezoeken met rondleidingen en historische verhalen. Ook Fort Kudelstaart opende haar deuren, waar vrijwilliger Jan van Veen vertelde over de stelling van Amsterdam en de toekomstplannen voor het fort. De Open Monumentendagen zijn het moment om eens binnen te kunnen kijken op plekken die normaal gesloten blijven voor publiek. De gemeente Amstelveen geeft voor het derde jaar op rij meer uit aan de WMO dan begroot. Dat blijkt uit cijfers van het AD. Het gaat om ondersteuning zoals rolstoelen, hulp in huis of trapliften. Ruim 5300 inwoners maken gebruik van deze voorzieningen. De extra uitgaven zorgen voor discussie in de gemeenteraad over de begrotingsdiscipline. De kosten kwamen afgelopen jaar uit op bijna 34 miljoen euro, terwijl de gemeente ruim 32 miljoen had begroot. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
8: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Het toestel, een Cessna 172, is vanmorgen vanuit Hilversum vertrokken. Vliegschool Hilversum bevestigt het ongeluk, maar zegt nog geen informatie te hebben over de inzittenden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers. Waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Bibliotheekleden in Haarlemmermeer blijven stabiel en Amsterdamse tramremise opent deuren voor publiek. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Het aantal inwoners van Haarlemmermeer dat lid is van de bibliotheek blijft vrijwel stabiel. Bijna 1 op de 5 inwoners had vorig jaar een bibliotheekpas. Onder jongeren tot 18 jaar groeide het aantal leden sinds 2021 met ruim 5%. Bij volwassenen was juist sprake van een lichte daling. Landelijk nam het aantal bibliotheekleden met 3% toe. Wie altijd al eens achter de schermen van de Amsterdamse tram wilde kijken, kan zaterdag 19 september terecht bij de Remise Havenstraat. Het gemeentelijk vervoerbedrijf opent tijdens de raildagen de deuren van de oudste en grootste tramremise in Amsterdam. Bezoekers kunnen trams bekijken, meerijden met de museumtram en deelnemen aan verschillende activiteiten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: en Funky, het nieuws van 5:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Khadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Deel van Duivendrecht omgedoopt en nieuwe recordsport in Amstelveen. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel maakte bekend dat er een administratieve wijziging is ingevoerd in ons gebied. Sinds maandag 7 september heet een deel van Duivendrecht officieel Amstelvoorde met woonplaatscode 3579. Het is puur administratief. Bewoners kunnen hier geen bezwaar tegen maken volgens de algemene wet bestuursrecht. Voor de meeste mensen zal het in de dagelijkse praktijk weinig veranderen, maar post en adressen moeten vanaf nu deze nieuwe naam gebruiken. En voor wie iets anders wil dan de traditionele recordsporten is er een nieuwe sporttrend in Amstelveen. Bij sportcentrum VU kun je sinds 1 september terecht voor pickleball. Dat is een combinatie van tennis, badminton en tafeltennis. Elke dinsdagavond tussen 6:30 en 8:30 wordt er onder deskundige begeleiding gespeeld op 6 velden. De populariteit van deze nieuwe recordsport groeit op dit moment snel in Nederland. Kijk voor meer informatie op sportcentrumvu.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
9: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het derde jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de Klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47 en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Khadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen. Verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Statiegeld retourshop geopend aan Osdorpplein. En nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten in de Kwakel. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Aan het Osdorpplein in Amsterdam is een nieuwe statiegeld retourshop van Droppie geopend. Bezoekers kunnen er statiegeldverpakkingen inleveren en ook textiel, kleine apparaten en men kan er zelfs plastic recyclen. Het is de tweede gezamenlijke vestiging van Droppie en Statiegeld Nederland in Amsterdam. Met de bulkmachine kunnen zelfs meer dan 100 verpakkingen tegelijk worden verwerkt. De shop is dagelijks open van 8 tot 8. Het definitieve plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dwarsweg 18 in de Kwakel is gepresenteerd. Er komen appartementen voor ongeveer 200 arbeidsmigranten, verdeeld over gebouwen van maximaal 3 verdiepingen. Dinsdag 29 september kunnen omwonenden het ontwerp bekijken en vragen stellen. De bijeenkomst is van 5:30 tot 7:30 in Gasterij de Kwakel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
11: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
12: Wij zijn Jam FM.
8: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

luisteraars van Jam FM. Het is weer maandagmiddag. Dat betekent weer tijd. Maandagavond is het eigenlijk weer 6 uur geweest. Het is weer tijd voor de 16 Minutes of Classics hier op Jam FM. En je hoorde net de Desband en I Searched Around. En daarvoor begonnen we al met Jimmy Bohorn en Spank. En mijn naam is Johan Lagerweg. Ik ben tot 7 uur. We gaan verder met Rise. Just how sweet is your love?

heerlijke hits uit het discotijdperk. Die hoor je allemaal in de 60 Minutes of Classic hier in Jam FM. Deze was van René en Angela uit 1983 en Banging on the Boogie. En van 1983 gaan we even een stapje terug. We gaan even naar 1979. Dat was in één keer Marcia Hines en Your Love Still Brings Me to My Knees.

Je hoorde Kashif en Lover Turn Me On. En even uit voor het nieuws van 6:30. Zometeen aan de andere kant terug met nog een half uurtje 60 Minutes of Classics. Tot die tijd kun je nog even genieten van D-Connection met Saturday Night.

0: van 6:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Khadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstelveen beleeft cultuur en bekerderby tussen CTO 70 en SVO. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 18 tot en met 26 september staat Amstelveen in het teken van cultuur. Tijdens Amstelveen beleefd ontdek je creativiteit van eigen bodem. Er zijn activiteiten variërend van DJ en breakdance tot gitaar, acteren, singer-songwriter en animatie. Ook vindt Cultuurkabaal plaats. Het platform voor kunsten nodigt iedereen uit om te komen kijken en mee te doen. Je kunt er 2 weken lang genieten van kunst, cultuur en creativiteit. Voor de laatste programma-informatie kun je steeds terecht op mijnamstelveen.nl. Afgelopen zaterdag troffen de standaardteams van CTO 70 en SV Ouderkerk elkaar voor een heuse bekerderby op het veld van de Duivendrechters. Na 90 intensieve minuten stond er 1-3 op het bord in het voordeel van het bezoekende SVO. Omdat Marken SV 1 met 16-0 won van OSV 1, kan de stand in de pool worden opgemaakt. Marken leidt met 9 punten uit 3 gespeelde wedstrijden. SVO wordt 2e met 6 punten en CTO 3e met 3. OSV eindigt als 4e met 0 uit 3. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

want afkomstig de Dick Straker Band en Walk in the Park. We gaan al na het nieuws met Kim Mazel en Dr. Robert en Wade. Die kwam uit de jaren 90. We gaan verder met... Ja, kenmerkend de Barcase, hè?

0: even. Ik moest er even over nadenken hoor. De Boogie Bodyland. Ja, je zou erover struikelen. Heb ik wel eens last van.
1: Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl. Jamfm.nl.

is op de 83 The Flirts en Passion. Zit er alweer bijna op de 60 minutes of classics. Die 60 minuten die vliegen voorbij. Ik ga vast afkondigen. Ik wens jullie straks veel plezier bij Martin Rodenburg met Jam on Evening. En ik gooi nog even de Catband erin. Niet zo heel bekend nummer van Cash, Cash, Cash. Allemaal een hele fijne week gewenst. En ik zou zeggen tot volgende week, 6 uur.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen, woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Drie rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen 4 Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuiten is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Eén van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: Statiegeld Retourshop geopend aan Osdorpplein. Een nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten in de Kwakel. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Aan het Osdorpplein in Amsterdam is een nieuwe statiegeld Retourshop van Droppie geopend. Bezoekers kunnen er statiegeldverpakkingen inleveren en ook textiel, kleine apparaten en men kan er zelfs plastic recyclen. Het is de tweede gezamenlijke vestiging van Droppie en Statiegeld Nederland in Amsterdam. Met de bulkmachine kunnen zelfs meer dan 100 verpakkingen tegelijk worden verwerkt. De shop is dagelijks open van 8 tot 8. Het definitieve plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dwarsweg 18 in de Kwakel is gepresenteerd. Er komen appartementen voor ongeveer 200 arbeidsmigranten, verdeeld over gebouwen van maximaal 3 verdiepingen. Dinsdag 29 september kunnen omwonenden het ontwerp bekijken en vragen stellen. De bijeenkomst is van 5:30 tot 7:30 in Gasterij de Kwakel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Tja, en dan is de nieuwe week begonnen. Het is maandagavond, het is 7 uur geweest. Sterker nog, het is bijna 7:50. Het is weer tijd voor Jam All Evening hier bij Jam FM. Mijn naam is inderdaad Martin Rodenburg. De aankomende 4 uur bij je live vanuit de studio. Met heel veel mooie muziek, ook wel bijzondere uitvoeringen moet ik heel eerlijk zeggen. En natuurlijk zijn ze er weer bij DJ Cees, iets na de berichtgeving van 7:30. En we hebben om ongeveer 7:45 Ron Bunschoten met zijn Summit Mix nummer 10. 10 weken alweer is die bij ons en we zijn er blij mee. Voor de rest hoor je wel aparte nummers. Als ik eens even kijk, nummers van Michael Jackson bijvoorbeeld vertolkt door een ander. We hebben ook een leuk nummer van Joyce Cooling samen met Al Jarreau. Een beetje jazzy-achtig. Enfin, ik ga niks verklappen verder. Je moet gewoon lekker luisteren. Laten we gauw een start maken. Want we zijn hier per slot van rekening voor de muziek. En niet voor mijn geklep. Mooi. We gaan naar... Trouwens, laten we dat wel even zeggen. Catch Me was de opener. Zelf windjaarvoering lekker lang. Marsha Raven was de dame. Van Marsha Raven gaan we naar Eruption toe. Die scoorde een hele leuke hit met deze.

It. En voordat je het weet is het alweer 7:45. Nog één nummer en dan moeten we er even uit voor de berichten. En dan is het wel tijd voor DJ Cees met zijn hele mooie remix. Mint Condition. Dat is mooi, ja. Are You Free?

0: Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen, woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Tegen 4 Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Open monumentendagen openen normaal gesloten deuren. En WMO-uitgaven Amstelveen weer hoger dan begroting. Mijn naam is Hans Krabbendam. Afgelopen weekend stonden de poorten van veel monumenten in onze regio open in het kader van de Open Monumentendagen. In Duivendrecht en Ouderkerk konden geïnteresseerden bijzondere locaties bezoeken met rondleidingen en historische verhalen. Ook Fort Kudelstaart opende haar deuren, waar vrijwilliger Jan van Veen vertelde over de stelling van Amsterdam en de toekomstplannen voor het fort. De Open Monumentendagen zijn het moment om eens binnen te kunnen kijken op plekken die normaal gesloten blijven voor publiek. De gemeente Amstelveen geeft voor het 3e jaar op rij meer uit aan de WMO dan begroot. Dat blijkt uit cijfers van het AD. Het gaat om ondersteuning zoals rolstoelen, hulp in huis of trapliften. Ruim 5300 inwoners maken gebruik van deze voorzieningen. De extra uitgaven zorgen voor discussie in de gemeenteraad over de begrotingsdiscipline. De kosten kwamen afgelopen jaar uit op bijna 34 miljoen euro, terwijl de gemeente ruim 32 miljoen had begroot. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Iedere maandagavond van 7 tot 11. Jam on Evening met Martin Rodenburg. DJ Seas in the mix at Jam FM. Ladies and

is wel een mooi nummer, jawel. Cruising the Streets. Dan hebben we de Jam FM versie Cruising the Oude Kerkenplas. En het origineel heb je natuurlijk ook nog mooie uitvoeringen. De remix van DJ C. Zometeen, zo rond kwart voor, hebben we ook nog de Summit Mix van Ron Bunschoten. En ook die is lekker, dus ga er maar vast voor zitten. Maar zover is het natuurlijk niet. We gaan eerst naar een Dr. Packer Extended Remix van de grootste hit van de band Freeze.

Freeze met drie eetjes. De uitvoering misschien wat minder bekend. De Dr. Packer Extended Remix. Dr. Packer, oftewel Greg Packer, woonachtig in Perth, Australië. En die heeft een hele hoop van dit soort mooie klassiekers echt verbouwd in de positieve zin van het woord. Want hij doet dat best wel lekker. En deze uitvoering is ook het luisteren waard. Maar als je het nou over mooi werk hebt, ja, het is nu tijd. Het is al kwart voor geweest. Het is tijd voor Ron Bunschoten. Ja, ik heb wekenlang moeten zeuren. Wat zeg ik, zeker een half jaar lang. Of ik zijn hele mooie Summit mixen mocht draaien hier bij Jam FM. En eindelijk mocht het. Goed, het heeft me wel wat geld gekost. Maar goed, dat terzijde. We gaan naar nummer 10 toe alweer. 10 weken lang draait hij al lekker mee met Jam On Evening. Je hoort straks van mij natuurlijk wat je gehoord hebt als je dat al niet weet. Ga ervoor zitten. Hier is hij. De Summit Mix deel 10 van Ron Bunschoten.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
7: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid zal geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er nog veel gedaan worden om de 90% vermindering van de broeikasgassen voor elkaar te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Het grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul.
10: In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Internationale belangstelling voor Dam tot Damloop en Ziekenhuis Amsteland organiseert avond over hartfalen. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De Dam tot Damloop trekt volgende week opnieuw deelnemers van over de hele wereld. Zo komen lopers speciaal vanuit Qatar en de Verenigde Staten naar het evenement. Voor veel deelnemers zijn vooral de sfeer, muziek en aanmoedigingen langs het parcours belangrijke redenen om mee te doen. De loop over 16 kilometer eindigt in Zaandam. Ziekenhuis Amsteland houdt dinsdag 6 oktober een informatieavond over hartfalen. Patiënten en hun naasten krijgen uitleg over behandelingen en begeleiding. Ook komen hartrevalidatie, de samenwerking tussen hart en nieren en palliatieve zorg aan bod. De bijeenkomst begint om 6:30 in Amstelveen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Het is de opening van het tweede uurtje Jam All Evening hier bij Jam FM deze maandagavond. Laura Branigan. Ze wordt toch wel een aardige hit met het nummer Self Control. De uitvoering die je hoort is van DJ Alex Neo, de remix-uitvoering. Wie kent hem niet? Goed, er komen wat meer speciale uitvoeringen voorbij. Ik heb hier ook wat staan, zie ik, van Climby Fisher. Is dat nou Jam FM materiaal of niet? De uitvoering die ik zo ga draaien, denk ik wel dat je die kan draaien hier bij Jam FM. We gaan naar een mooie uitvoering toe van een nummer van de 3 Degrees.

Ondertussen is het alweer 17 over 8. Gaat snel hoor. We zijn er tot 11 uur live vanuit de studio. De beide sterren aan het firmament hebben we al gehad. DJ's en Ron Buschoten. Met fantastisch mix- en remixwerk. We gaan naar een artiest toe. Ja, hoort hij er wel of hoort hij er niet bij Jam FM? Ik laat het aan jou over. Climie Fisher. Met het bekende nummer Love Changes Everything. Maar dan in een speciale remix-uitvoering.

Fisher. Het nummer Love Changes Everything. Je hoorde de House Mix uitvoering. Ja, er wordt hier terecht gezegd in de chatroom. Beetje een Stock Aitken en Waterman soundje. Jawel, Robert. Die hoor ik er ook wel in. Maar in ieder geval wel lekker gedaan. 9:05. We gaan zo even uit voor de berichten. En dan zijn we straks bij je terug met weer een half uurtje lekker, ja, zeg maar, disco-geweld. Ik zie de Peter Jacques Band staan, Michael Jackson, maar ook El Giro gaat voorbij komen. Te veel om op te noemen. Dit zijn de Shapeshifters samen met Aria Lyric. De jam-edit van het nummer YOLO.

0: van 8:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Hij ontwierp kostuums voor veel bekende artiesten, zoals bijvoorbeeld Elton John en Cher. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Deel van Duivendrecht omgedoopt en nieuwe recordsport in Amstelveen. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel maakte bekend dat er een administratieve wijziging is ingevoerd in ons gebied. Sinds maandag 7 september heet een deel van Duivendrecht officieel Amstelvoorde met woonplaatscode 3579. Het is puur administratief. Bewoners kunnen hier geen bezwaar tegen maken volgens de algemene wet bestuursrecht. Voor de meeste mensen zal het in de dagelijkse praktijk weinig veranderen, maar post en adressen moeten vanaf nu deze nieuwe naam gebruiken. En voor wie iets anders wil dan de traditionele racketsporten is er een nieuwe sporttrend in Amstelveen. Bij sportcentrum VU kun je sinds 1 september terecht voor pickleball. Dat is een combinatie van tennis, badminton en tafeltennis. Elke dinsdagavond tussen 6:30 en 8:30 wordt er onder deskundige begeleiding gespeeld op 6 velden. De populariteit van deze nieuwe racketsport groeit op dit moment snel in Nederland. Kijk voor meer informatie op sportcentrumvu.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Tja, wat moet je van dit nummer nog zeggen? Overbekend natuurlijk, Beat It van Michael Jackson. De uitvoering is van Lucien Vrolijk, de 40th Anniversary Extended Club Mix uitvoering. Toch weer iets anders dan dat je gewend bent. Maar ik moet eerlijk bekennen, lekker gedaan. Maar de meeste heren die we hier hebben, Cies komt natuurlijk elke week voorbij hier rond 7:30. Altijd een geweldige remix van hem. Eens even zien, wat gaan we doen? Donna Summer samen met Brooklyn Dreams. Dan weet jij wel over welke plaat het gaat. Het is die unreleased version. In zoverre die nog nooit op tafel is komen liggen.

Dreams, mooi duet. Het nummer Heaven Knows. Dat staat er mooi bij dat hij unreleased is. Maar ja, toch op een of andere manier op de markt gekomen. We gaan van Donna Summer en Brooklyn Dreams en gaan we naar de Peter Jacques Band. Het is een beetje Italo, toch wel, deze van hun. Het nummer This Night, oftewel de maandagavond. Jam on Evening hier bij Jam FM.

ze mag er zijn hoor, This Night. Ja, en dan gaan we nu naar totaal wat anders toe. Ook een soort van duet. Joyce Coolin samen met El Giro. En het nummer dat luistert naar de naam. Good.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. Bij een auto-ongeluk op Aruba is een 23-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw reed in een open terreinwagen bij Crapefield in San Nicolas. Door onbekende oorzaak is de auto die zij zelf bestuurde over de kop geslagen. Het gaat volgens de politie om een eenzijdig ongeval. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse. Zij is het 10e verkeersslachtoffer op Aruba dit jaar. De Saoedische oliepijpleiding die afgelopen vrijdag bij een droneaanval geraakt werd, blijft waarschijnlijk nog enkele weken buiten gebruik. Functionarissen hebben verklaard dat de herstelwerkzaamheden tussen de 3 en 5 weken gaan duren. De 1200 kilometer lange East-West Pipeline wordt gebruikt om ruwe olie van havens aan de Persische Golf naar havens aan de westkust aan de Rode Zee te vervoeren. Van daaruit gaat de olie op transport. Volgens Saoedi-Arabië zit Iran achter de aanval. De Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners, en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. Het weer, grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Bibliotheekleden in Haarlemmermeer blijven stabiel en Amsterdamse tramremise opent deuren voor publiek. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Het aantal inwoners van Haarlemmermeer dat lid is van de bibliotheek blijft vrijwel stabiel. Bijna 1 op de 5 inwoners had vorig jaar een bibliotheekpas. Onder jongeren tot 18 jaar groeide het aantal leden sinds 2021 met ruim 5%. Bij volwassenen was juist sprake van een lichte daling. Landelijk nam het aantal bibliotheekleden met 3% toe. Wie altijd al eens achter de schermen van de Amsterdamse tram wilde kijken, kan zaterdag 19 september terecht bij de Remise Havenstraat. Het gemeentelijk vervoerbedrijf opent tijdens de raildagen de deuren van de oudste en grootste tramremise in Amsterdam. Bezoekers kunnen trams bekijken, meerijden met de museumtram en deelnemen aan verschillende activiteiten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

is 9:10. Het laatste, wat derde uurtje moet ik zeggen. Van Jam All Evening. Er zijn er 4 bij elkaar. Het laatste uur staat geel in het teken van de slow grooves. Lekker relaxen dat laatste uurtje. De opener van het derde uur. Gladys Knight en de Pips. Save the overtime for me. Mooie 12-inch mix uitvoering. Goed. Ook in dit uur komen er wel een aantal aparte uitvoeringen voorbij. Maar we hebben ook verzoekjes. Natuurlijk. En deze is voor Yolanda. Eens kijken of die wat wil doen. Soms zit het mee. Soms zit het tegen. En in dit geval zit het tegen. Yolanda die vroeg een nummer bij me aan. Luisterend naar de naam Takes a Little Time. En dat Takes a Little Time. Dat is er eentje van Total Contrast. En je hoort het aan het geluid. Hier gaat iets helemaal fout. Maar dan mag de pret niet drukken. Dan doen we het eventjes op een andere manier. Dus ja, Total Contrast. Volgens mij was het hun allereerste hit. En daarna hebben ze nog wel wat leuke nummers gemaakt. Maar Takes a Little Time, ja, dat was wel hun allergrootste. En we draaien hem dus speciaal voor Yolanda.

Ja, mooi verzoekje hoor. Hier word ik wel vrolijk van. Zeker ook een van mijn favorieten. Goed. We gaan naar een nummer toe. Waarvan de titel, het nummer zelf dus. Ja, toch wel een heel lang verhaal heeft. Ga ik je niet helemaal vertellen, want dat zou te lang duren. Ik hou het kort. Het origineel is van de rockband, poprockband Toto. Het werd een grote hit.

0: Mixnight Voering. Tja, het is echt geschreven door Steve Porcaro, een van de bandleden van Toto, voor Toto. Maar toen Quincy Jones samen met Michael Jackson dit nummer hoorde, toen dachten ze van, nee, dit is niks voor Toto. Dit willen wij hebben. En Toto was toen nog een jong beentje en die durfde geen nee te zeggen. Nee, dat is ons nummer. Nee. Hij ging dus naar Michael Jackson toe. En als je nog onlangs naar een Toto-concert geweest bent, het laatste concert dat ze in Nederland gegeven hebben, toen zongen ze dit nummer ook. En ja, dat doen ze toch wel aardig. Block and Crown, dus met Human Nature. En wat we eigenlijk ook elke week wil draaien, is de Hot Jam van deze week. Het nummer wat je de hele week gaat horen hier bij Jam FM is het nummer Save the Robots, No Longer Blue.
1: A brand new track right now, right here on Jam FM.
2: Jam FM.
3: This cut is fresh.
2: New music first.

0: van 9:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een auto-ongeluk op Aruba is een 23-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw reed in een open terreinwagen bij Crapefield in San Nicolas. De Saoedische oliepijpleiding die afgelopen vrijdag bij een droneaanval geraakt werd, blijft waarschijnlijk nog enkele weken buiten gebruik. De Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstelveen beleeft cultuur en bekerderby tussen CTO 70 en SVO. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 18 tot en met 26 september staat Amstelveen in het teken van cultuur. Tijdens Amstelveen beleefd ontdek je creativiteit van eigen bodem. Er zijn activiteiten variërend van DJ en breakdance tot gitaar, acteren, singer-songwriter en animatie. Ook vindt Cultuurkabaal plaats. Het platform voor kunsten nodigt iedereen uit om te komen kijken en mee te doen. Je kunt er 2 weken lang genieten van kunst, cultuur en creativiteit. Voor de laatste programma-informatie kun je steeds terecht op mijnamstelveen.nl. Afgelopen zaterdag troffen de standaardteams van CTO 70 en SV Ouderkerk elkaar voor een heuse bekerderby op het veld van de Duivendrechters. Na 90 intensieve minuten stond er 1-3 op het bord in het voordeel van het bezoekende SVO. Omdat Marken SV 1 met 16-0 won van OSV 1, kan de stand in de pool worden opgemaakt. Marken leidt met 9 punten uit 3 gespeelde wedstrijden. SVO wordt tweede met 6 punten en CTO derde met 3. OSV eindigt als 4e met 0 uit 3. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op JamFM of lees je op onze website JamFM.

I'm here to tell you, there's something else. The Afterworld.

En samen met Wally Badarou. Met het nummer Chief Inspector. Ja, ik word hier wel vrolijk van. Ik vind het wel leuk hoor. Ik ken mensen die zeggen van, zodra het een remix of een mix wordt, dan ben ik de weg al kwijt in het nummer. Laat maar zitten, ik vind dat niet mooi. Nou, ik kan er wel kippenvel van krijgen. Ik weet niet hoe het met jou zit. Goed, nog ruim 20 minuten te gaan tot we aan de slow grooves gaan beginnen hier bij Jam FM. Jam on Evening. Funk Deluxe.

horen. Zoek ze eens op. Funk Deluxe. Het nummer Show Me The Way. Nou, op deze manier dus. De Casa Blanco Remix.

Je hoeft je aan mij niet over te geven. We gaan nog wel een hele mooie plaat. Ik denk dat Jolanda deze wel erg leuk vindt. Het is wel een speciale uitvoering. Het is de Kens 2021 New Disco Mix van het nummer Hanging on a String voor Jolanda Loose Ends.

moet zeggen, sommige remixen zijn toch wel lekker hoor. The Cans 2021, nu Disco Mix. Dus eigenlijk vrij recent nog, 5 jaar oud. Maar natuurlijk is het nummer veel ouder. Ik denk van die 80's. We draaien hem speciaal voor Jolanda, moet ik zeggen. En toch ook wel een beetje voor Robert. In de chatroom. Die vinden dat wel lekker. Loose Ends met Hanging on a String. Ik denk wel hun meest bekende werk. Heerlijk. Goed. Het laatste nummer van dit derde uur. Jam on Evening hier bij Jam FM. Dat gaat er eentje worden van Herb Alpert. Samen, volgens mij, met Janet Jackson. Wel een speciale uitvoering, zoals je van me gewend bent. De dance mix uitvoering van het nummer Diamonds. En dan gaan we zo meteen over naar de Slow Grooves.

0: Dan Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en dat de milieukeuzes niet goed onderbouwd zijn. Infrastructuurminister Karremans gaat ermee aan de slag. Na een melding van een verdachte situatie in het Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Het zwaar gewonde slachtoffer lag in het huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna ontdekten de hulpdiensten een tweede slachtoffer in het water. Er werd nog geprobeerd deze persoon te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Afgelopen weekend zei de Canadese premier Carney dat hij geïnteresseerd is in een vorm van lidmaatschap met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft 9 kantoren buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Londen, Ethiopië en New York. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Statiegeld retourshop geopend aan Osdorpplein. En nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten in de Kwakel. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Aan het Osdorpplein in Amsterdam is een nieuwe statiegeld retourshop van Droppie geopend. Bezoekers kunnen er statiegeldverpakkingen inleveren en ook textiel, kleine apparaten en men kan er zelfs plastic recyclen. Het is de tweede gezamenlijke vestiging van Droppie en Statiegeld Nederland in Amsterdam. Met de bulkmachine kunnen zelfs meer dan 100 verpakkingen tegelijk worden verwerkt. De shop is dagelijks open van 8 tot 8. Het definitieve plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dwarsweg 18 in de Kwakel is gepresenteerd. Er komen appartementen voor ongeveer 200 arbeidsmigranten, verdeeld over gebouwen van maximaal 3 verdiepingen. Dinsdag 29 september kunnen omwonenden het ontwerp bekijken en vragen stellen. De bijeenkomst is van 5:30 tot 7:30 in Gasterij de Kwakel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

je beland in het laatste uur van Jam All Evening, de slow grooves. Lekker relaxed werk. Drankje erbij. Onderuit gezakt, op de bank of zo. Heerlijk genieten van de muziek hier bij Jam FM. De opener was in handen van Keith Washington, samen met Letitia Body. Het nummer Let Me Make Love To You. Een alleszeggende titel. Zometeen een hele mooie van Joe, All That I Am. Maar nu eerst Maisa met het hele mooie Soul Child.

Joe. Ja, dat is toch wel een zanger die ontzettend mooie ballads maakt. Getuige ook dit nummer All That I Am hier bij Jam FM. En daarvoor hoorde je Maisa. Met het hele mooie Soul Child gaan we naar twee oude bands toe die in de 70s al hele grote hits scoorden. Namelijk The Commodores en Earth, Wind and Fire. Maar eerst The Commodores.

at me. You said you never needed me. I wonder

0: eerst het mooie The Commodores voor je kiezen. Met het nummer Still. En dan meteen achteraan Earth, Wind and Fire bij de Slow Grooves hier bij Jam FM. En dat is inderdaad de juiste tijd, oftewel het nummer Right Time. Nog één nummer te gaan, gaan we er even uit voor de berichten. En dan ben ik zo bij je terug met het laatste half uurtje. Geniet nog even van Luther Vandross met het nummer This Close to You.
1: It's funny how I used to see you every day.

0: Edition. Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Na een melding van een verdachte situatie in het Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Open monumentendagen openen normaal gesloten deuren. En WMO-uitgaven Amstelveen weer hoger dan begroting. Mijn naam is Hans Krabbendam. Afgelopen weekend stonden de poorten van veel monumenten in onze regio open in het kader van de Open Monumentendagen. In Duivendrecht en Ouderkerk konden geïnteresseerden bijzondere locaties bezoeken met rondleidingen en historische verhalen. Ook Fort Kudelstaart opende haar deuren, waar vrijwilliger Jan van Veen vertelde over de stelling van Amsterdam en de toekomstplannen voor het fort. De Open Monumentendagen zijn het moment om eens binnen te kunnen kijken op plekken die normaal gesloten blijven voor publiek. De gemeente Amstelveen geeft voor het derde jaar op rij meer uit aan de WMO dan begroot. Dat blijkt uit cijfers van het AD. Het gaat om ondersteuning zoals rolstoelen, hulp in huis of trapliften. Ruim 5300 inwoners maken gebruik van deze voorzieningen. De extra uitgaven zorgen voor discussie in de gemeenteraad over de begrotingsdiscipline. De kosten kwamen afgelopen jaar uit op bijna 34 miljoen euro, terwijl de gemeente ruim 32 miljoen had begroot. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

uit Engeland. Luisteren naar de naam Imagination. Het is een beetje een midtempo plaatje. Maar wordt door de zak toch wel behoorlijk naar beneden getrokken.

de jam van Imagination. Het laatste half uurtje aangebroken. Bij de Slow Grooves. Ik heb zometeen een heel mooi nummer van Robin Springer. Het nummer If I Can't Have You ken je vast wel, maar dit is een iets wat andere uitvoering. En nu eerst naar een van de koningen van de Slow Grooves. Slow Soul, kan je ook zeggen. Teddy Pendergrass, veel fout gedaan, veel goed gedaan. Laten we ons beperken tot de goede dingen. En dan heb je het natuurlijk over zijn muziek. Close the Door.

totaal andere versie als dat je natuurlijk gewend bent. Het nummer If I Can't Have You is natuurlijk lekker up-tempo van Yvonne Elliman. Die scoorde er een grote hit mee. Deze, ja, slow groove komt van Robin Springer. En mocht je die niet kennen, kan je hem een hand geven. Ik ook niet. Maar het is wel een hele mooie uitvoering van dit bekende nummer. Daarvoor hoor je, ja, The King of the Slow Grooves, Teddy Pendergrass, met het nummer Close the Door. Gaan we straks, ik in ieder geval wel doen. Wat gaan we doen? We gaan een mooi nummer draaien van Zapp en Roger. Die kennen we ook al van een aantal lekkere hits. Maar ken je dit nummer ook? Spend My Whole Life.

Leuke hits hebben ze gescoord. Zapp samen met Roger. Trouwens een mooie titel voor een plaat hoor. Spend My Whole Life Loving You. Dat is op zich al een kunst, denk ik. Goed, gezien de tijd, ik ga nog twee nummers voor je draaien. En dan zit het er voor mij op hier bij Jam on the Evening. The Slow Grooves at Jam FM. En volgende week ben ik er uiteraard weer om 7 uur op de maandagavond. Met 4 uur lang live vanuit de studio. Lekkere muziek, want daar zit je voor te luisteren naar Jam FM. Maar de hele week door hele mooie programma's. Goed, twee nummers wel toepasselijk, want dat ga je zo meteen ook doen. Eerst The Verus met Turn Out the Nightlight. En dan ga ik toch al afscheid van je nemen. Oftewel, I'll Say Goodbye. En dat was er eentje van Total Touch, Nederlands werk. Eerst The Verus, Turn Out the Nightlight. Dan zie je misschien die engel. Want die zijn ze nog steeds kwijt. Heaven must be missing an angel. En dan Total Touch met I'll Say Goodbye. Dat doe ik bij deze. Fijne avond.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karmans gaat daarmee aan de slag. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the quiet storm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm. Quiet Storm.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden.
2: This is Jam Hot. This is Jam
3: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.